0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
10: Zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Moet je naar geen nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Moet je in naar je nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Baby?
8: Bij Venturi.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
1: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
0: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
2: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Possession of the Groove.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de N244 in Zuidoost-Beemster zijn gisterochtend 4 voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. De botsing gebeurde rond 9:15 bij de afslag van de A7. Door hevige regenval en vermoedelijk niet werkende verkeerslichten ontstond een kettingbotsing. Een bestuurster raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Waterland plaatst een kritische opmerking bij het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Zaanstreek-Waterland. De verplichte regio-indeling beperkt volgens het college de keuzevrijheid van gemeenten. De regio, waarin ook Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormeland en Zaanstad samenwerken, vloeit voort uit de wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, die wachtlijsten moet verminderen en specialistische hulp beter beschikbaar maakt. Ruim een half jaar na vaststelling van het ontwikkelkader voor de Julianenweg door de gemeenteraad, eind januari, blikt het college in juli terug op de voortgang. Het kader vormt de basis voor de geleidelijke transformatie van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied. Volgens de raadsinformatiebrief vervult de gemeente daarbij voortaan een regisserende, faciliterende en toetsende rol. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in de Ardennen en veel plekken waar het vuur nog is zijn moeilijk te bereiken. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. Het weer, droog en af en toe zon, later vandaag kans op regen, soms met onweer. Het wordt een graad of 21.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie heeft een 21-jarige man uit Monnikendam aangehouden als derde verdachte in de zaak rond de gijzeling met geweld in Lisse op 22 juli. Hij was destijds 20 jaar. Bij de gijzeling werd een slachtoffer opgesloten en beroofd, waarna de verdachte vluchtte. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden al 2 andere verdachten aangehouden. In de Dirk Visstraat in Volendam staat al langere tijd een aanhanger geparkeerd. De gemeente roept de eigenaar op om zich te melden en het voertuig voor vrijdag 21 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan laat de gemeente de aanhanger op kosten van de eigenaar zelf weghalen. Voormalig BBB-politica Mona Keijse werkt aan de mogelijke oprichting van een nieuwe partij, voorlopig aangeduid als Project 2029. Ook oud-onderwijsminister Gauke Moes is hierbij betrokken. Na haar breuk met Caroline van der Plas en de BBB-top werd al gespeculeerd over een eigen partij, eventueel in samenwerking met de groep Marcus Sohe, meldt het NAD. Keijse hield dergelijke plannen tot nu toe af, omdat ze eerst tijd wilde nemen om haar toekomst te bepalen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De komende 48 uur blijft het uitermate wisselvallig in het IJsselmeergebied. Talrijke buien komen via de Noordzee richting Noord-Holland. De bovenlucht koelt nog wat af. En dat betekent dat de buien ook gepaard kunnen gaan met hagel, mogelijk ook onweer. En bovendien kan zich een enkele wind- of waterhoos ontwikkelen. De temperatuur deze donderdag ligt rond een graad of 19. In een actieve bui koelt het af tot een graad of 16. En tijdens een wat langer, droger moment wordt het nipt 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten, een matige tot vrij krachtige wind. Af en toe kan even windkracht 6 optreden. Mijn naam is Mark Putto en... tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Winfried Zwarthoed uit Volendam zwemt zaterdag 22 augustus... samen met Tamara uit Vroomshoop het IJsselmeer over. Van Stavoren naar Medemblik. De 22 kilometer lange tocht in open water leggen ze wisselend af onder de naam Volhoop. Voor de hersenstichting via Swim Via Brains. Zijn motivatie is persoonlijk. Zijn moeder heeft dementie en een neefje niet aangeboren hersenletsel. Doneren kan via de website van Swim Via Brains. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil permanente bewoning van de recreatiewoningen mogelijk maken. Gemeenten moeten voorkomen dat bewoners zomaar op straat komen te staan en mensen in schrijnende situaties beschermen. De afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden uitgewerkt in een landelijk handelingskader. Dat moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. 15 locaties van de Zorgcirkel hebben het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg behaald. Daarmee zet de ouderenzorgorganisatie een belangrijke stap naar duurzamere en toekomstbestendige zorg. Het certificaat onderstreept de inzet van medewerkers om duurzaam werken onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. 5 locaties zijn hiervoor bezocht en beoordeeld door een onafhankelijke auditor. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema. Julianaweg 208A Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Maar waarom Feintory?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus baby?
7: Bij Feintory.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
1: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
0: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
2: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
0: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De N244 in Zuidoost-Beemster zijn gisterochtend 4 voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. De botsing gebeurde rond 9:15 bij de afslag van de A7. Door hevige regenval en vermoedelijk niet werkende verkeerslichten ontstond een kettingbotsing. Een bestuurster raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Waterland plaatst een kritische opmerking bij het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Zaanstreek-Waterland. De verplichte regio-indeling beperkt volgens het college de keuzevrijheid van gemeenten. De regio, waarin ook Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormeland en Zaanstad samenwerken, vloeit voort uit de wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, die wachtlijsten moet verminderen en specialistische hulp beter beschikbaar maakt. Ruim een half jaar na vaststelling van het ontwikkelkader voor de Julianenweg door de gemeenteraad, eind januari, blikt het college in juli terug op de voortgang. Het kader vormt de basis voor de geleidelijke transformatie van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied. Volgens de raadsinformatiebrief vervult de gemeente daarbij voortaan een regisserende, faciliterende en toetsende rol. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De komende 48 uur blijft het uitermate wisselvallig in het IJsselmeergebied. Talrijke buien komen via de Noordzee richting Noord-Holland. De bovenlucht koelt nog wat af. En dat betekent dat de buien ook gepaard kunnen gaan met hagel, mogelijk ook onweer. En bovendien kan zich een enkele wind- of waterhoos ontwikkelen. De temperatuur deze donderdag ligt rond een graad of 19. In een actieve bui koelt het af tot een graad of 16. En tijdens een wat langer, droger moment wordt het nipt 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten, een matige tot vrij krachtige wind. Af en toe kan even windkracht 6 optreden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 korte files in Noord-Holland. Op de beginnende A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Bad Hoeverdorp en Knobbe de Nieuwe Meer 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A44, Den Haag Amsterdam. Tussen Warmond en Kaagdorp is een ongeluk gebeurd. Die zijn nu op dit moment 2 rijstroken dicht. De vertraging is een klein half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goeie recht, een nieuwe tijd, net wat.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle dagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
8: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
9: Moet je naar geen nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
1: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
0: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
2: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
0: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de volgende wegen. De A4 daarna richting Amsterdam. Voor Knoop de Nieuwe Meer een kleine 10 minuten oponthoud. De A10, de ring van Amsterdam. Tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. 8 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En tenslotte valt op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor de aansluiting met de A44. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: LOVA verkeer.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
17: Wat zei jij nou?
16: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
18: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
19: is zomer. Warme hits en coole vibes.

We draaien ook deze ochtend alleen maar lekkere koffiehits, maar dat heb je wel in de gaten natuurlijk. You're the direct, now Wasteland. Zometeen het allerlaatste lokale nieuws, weer en verkeer. Dat allemaal in één keer.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie heeft een 21-jarige man uit Monnikendam aangehouden als derde verdachte in de zaak rond de gijzeling met geweld in Lisse op 22 juli. Hij was destijds 20 jaar. Bij de gijzeling werd een slachtoffer opgesloten en beroofd, waarna de verdachte vluchtte. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden. Waterland plaatst een kritische opmerking bij het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Zaanstreek-Waterland. De verplichte regio-indeling beperkt volgens het college de keuzevrijheid van gemeenten. De regio, waarin ook Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland en Zaanstad samenwerken, vloeit voort uit de wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, die wachtlijsten moet verminderen en specialistische hulp beter beschikbaar maakt. Ruim een half jaar na vaststelling van het ontwikkelkader voor de Julianenweg door de gemeenteraad, eind januari, blikt het college in juli terug op de voortgang. Het kader vormt de basis voor de geleidelijke transformatie van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied. Volgens de raadsinformatiebrief vervult de gemeente daarbij voortaan een regisserende, faciliterende en toetsende rol.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De komende 48 uur blijft het uitermate wisselvallig in het IJsselmeergebied. Talrijke buien komen via de Noordzee richting Noord-Holland. De bovenlucht koelt nog wat af. En dat betekent dat de buien ook gepaard kunnen gaan met hagel, mogelijk ook onweer. En bovendien kan zich een enkele wind- of waterhoos ontwikkelen. De temperatuur deze donderdag ligt rond een graad of 19. In een actieve bui koelt het af tot een graad of 16. En tijdens een wat langer, droger moment wordt het nipt 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten, een matige tot vrij krachtige wind. Af en toe kan even windkracht 6 optreden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in Noord-Holland op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vakantie is eigenlijk net voorbij, hè? Die was vorige week. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, oh, ik wil eens eventjes een weekendje weg in Nederland. Dan zou ik je aanraden om naar de provincie Zeeland te gaan. Want Zeeland heeft namelijk de meeste zonuren van Nederland.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren at rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Moet je naar je nieuwe webshop?
4: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Bij wie?
4: Bij Venturi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de Dirk Visstraat in Volendam staat al langere tijd een aanhanger geparkeerd. De gemeente roept de eigenaar op om zich te melden en het voertuig voor vrijdag 21 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan laat de gemeente de aanhanger op kosten van de eigenaar zelf weghalen. Voormalig BBB-politica Mona Keijsen werkt aan de mogelijke oprichting van een nieuwe partij, voorlopig aangeduid als Project 2029. Ook oud-onderwijsminister Gauke Moes is hierbij betrokken. Na haar breuk met Caroline van der Plas en de BBB-top werd al gespeculeerd over een eigen partij, eventueel in samenwerking met de groep Marcus Sohe, meldt het NAD. Keijsen hield dergelijke plannen tot nu toe af, omdat ze eerst tijd wilde nemen om haar toekomst te bepalen. Winfried Zwarthoed uit Volendam zwemt zaterdag 22 augustus samen met Tamara uit Vroomshoop het IJsselmeer over, van Stavoren naar Medemblik. De 22 kilometer lange tocht in open water leggen ze wisselend af onder de naam Volhoop, voor de hersenstichting via Swim 4 Brains.

0: je een kaasliefhebber bent, dan eet je misschien wel eens witte kaas of feta kaas. En heel veel mensen denken dat dat eigenlijk hetzelfde is, maar dat is niet het geval. Ook al lijken ze wel op elkaar. Witte kaas is namelijk gemaakt van koemelk en feta is gemaakt van geiten- en schapenmelk.
1: For all

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Maar waarom Ventori?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus baby?
7: Bij Ventori.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware. Zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Gabriella wil Patrick graag even feliciteren. En toen vroeg ik natuurlijk aan Gabriella, waarmee wil je Patrick nou feliciteren? Is hij jarig? Is hij zoveel jaar getrouwd? Nee, was allemaal niet het geval. Patrick heeft namelijk een nieuwe auto gekocht. En daarmee wil Gabriella Patrick even feliciteren. Nou, bij deze.

En wat is in vandaag? Kleding verven met textielverf. Dat is in. En wat is er dan uit, zul je afvragen? Ik zal het je vertellen. Een cursus schilderen volgen. Dat is uit.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie heeft een 21-jarige man uit Monnikendam aangehouden als derde verdachte in de zaak rond de gijzeling met geweld in Lisse op 22 juli. Hij was destijds 20 jaar. Bij de gijzeling werd een slachtoffer opgesloten en beroofd, waarna de verdachte vluchtte. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden. Voormalig BBB-politica Mona Keijse werkt aan de mogelijke oprichting van een nieuwe partij, voorlopig aangeduid als Project 2029. Ook oud-onderwijsminister Gauke Moes is hierbij betrokken. Na haar breuk met Caroline van der Plas en de BBB-top werd al gespeculeerd over een eigen partij, eventueel in samenwerking met de groep Marcus Sowe, meldt het NAD. Keijse hield dergelijke plannen tot nu toe af, omdat ze eerst tijd wilde nemen om haar toekomst te bepalen. In de Dirk Visstraat in Volendam staat al langere tijd een aanhanger geparkeerd. De gemeente roept de eigenaar op om zich te melden en het voertuig voor vrijdag 21 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan laat de gemeente de aanhanger op kosten van de eigenaar zelf weghalen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

In de zomer is er altijd het Lowlands Festival. Misschien ben je daar zelf ook wel eens geweest. En wist je dat op Lowlands vorig jaar 1250 kilometer aan toiletpapier werd gebruikt tijdens dat festival?

Lemmy Fischer, hoor, die met de LOV. Love Changes. Dit is de gedachte van vandaag. Als je altijd rent, kom je nooit thuis. Dat is een soort Forrest Gump uitspraak, hè? Ik wens je nog een mooie donderdag. En morgen zijn we er weer om 9 uur met de koffie in dit.

0: Ween.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI, makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

zijn al even onderweg met Skunny in de middag van deze donderdag 20 augustus. Zo kun je luisteren naar Jazz en de Plastic Population. Trammeland, de kermis in 2026. Jack is erbij. En zojuist Kensington, What Lies Ahead. Snel verder met Simply Red. What?

0: Zaterdag 29 augustus vanaf 9 uur 's ochtends komen vrijwilligers in Monnikendam huis aan huis spullen ophalen voor de jaarlijkse rommelmarkt. En wilt u de spullen zichtbaar voor hen op de stoep zetten? Heb ik natuurlijk over de ophaalactie Rommelmarkt 2026 voor de Opstandingskerk.
1: Elke werkdag tussen 12 en 3 hoor je Jurre Bos met Schudden in de middag.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor een verkrachting van meer dan 30 jaar geleden. Het cold case team deed verwantschapsonderzoek met een DNA-spoor en dat leidde naar de 53-jarige man uit Apeldoorn. Zijn DNA matcht met een spoor dat in 1993 op de plaats delict is gevonden. 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen binnenkort weer een coronaprik halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. En tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan normaal. Het weer, er vallen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil permanente bewoning van de recreatiewoningen mogelijk maken. Gemeenten moeten voorkomen dat bewoners zomaar op straat komen te staan en mensen in schrijnende situaties beschermen. De afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden uitgewerkt in een landelijk handelingskader. Dat moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. Op de N244 in Zuidoost-Beemster zijn gisterochtend 4 voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. De botsing gebeurde rond 8:45 bij de afslag van de A7. Door hevige regenval en vermoedelijk niet werkende verkeerslichten ontstond een kettingbotsing. Een bestuurster raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Winfried Zwarthoed uit Volendam zwemt zaterdag 22 augustus samen met Tamara uit Vroomshoop het IJsselmeer over, van Stavoren naar Medemblik. De 22 kilometer lange tocht in open water leggen ze wisselend af onder de naam Volhoop voor de hersenstichting via Swim Via Brains. Zijn motivatie is persoonlijk. Zijn moeder heeft dementie en een neefje niet aangeboren hersenletsel. Doneren kan via de website van Swim Via Brains.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De komende 48 uur blijft het uitermate wisselvallig in het IJsselmeergebied. Talrijke buien komen via de Noordzee richting Noord-Holland. De bovenlucht koelt nog wat af. En dat betekent dat de buien ook gepaard kunnen gaan met hagel, mogelijk ook onweer. En bovendien kan zich een enkele wind- of waterhoos ontwikkelen. De temperatuur deze donderdag ligt rond een graad of 19. In een actieve bui koelt het af tot een graad of 16. En tijdens een wat langer, droger moment wordt het nipt 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten, een matige tot vrij krachtige wind. Af en toe kan even windkracht 6 optreden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort vanwege Formule 1. Bij Zandvoort is het oponthoud ongeveer 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Gansje Radio 2026. Je kon luisteren naar Bobby Bear, Beverly Craven en natuurlijk Iggy Pop. En tot en met vrijdag 28 augustus vinden er werkzaamheden plaats in de Raadhuisstraat Oosthuizen. Liander gaat het stroomnet verzwaren. De werkzaamheden die starten ter hoogte van de Bredehof en dan wordt toegewerkt richting de Westeinde, het Westeinde. En tijdens de werkzaamheden is er steeds een ander gedeelte van de Raadhuisstraat afgesloten. Niet afgesloten is de playlist. Daarom snel door met Ellen Dekker.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

zeg ik het zelf. Een speciale lunch top 3 van Ingrid uit Edam. Savage Garden. Nena samen met Kim Wilde en Ed Sheeran.

favorite game, Guardians, ABC, Poison Arrow and The Cats, Anonymous Mr. Brown. Het is bijna tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws. Jawel, maar eerst gaan we nog luisteren naar Creedence Clearwater Revival. Down on the Corner.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Waterland plaatst een kritische opmerking bij het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Zaanstreek-Waterland. De verplichte regio-indeling beperkt volgens het college de keuzevrijheid van gemeenten. De regio, waarin ook Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland en Zaanstad samenwerken, vloeit voort uit de wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, die wachtlijsten moet verminderen en specialistische hulp beter beschikbaar maakt. Ruim een half jaar na vaststelling van het ontwikkelkader voor de Julianenweg door de gemeenteraad, eind januari, blikt het college in juli terug op de voortgang. Het kader vormt de basis voor de geleidelijke transformatie van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied. Volgens de raadsinformatiebrief vervult de gemeente daarbij voortaan een regisserende, faciliterende en toetsende rol. 15 locaties van de Zorgcirkel hebben het bronzen certificaat van de milieuthermometer Zorg behaald. Daarmee zet de ouderenzorgorganisatie een belangrijke stap naar duurzamere en toekomstbestendige zorg. Het certificaat onderstreept de inzet van medewerkers om duurzaam werken onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. 5 locaties zijn hiervoor bezocht en beoordeeld door een onafhankelijke auditor. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOVE.

beginnen we met ogen dicht. Dreaming of You, The Coral. Ja, komt berichtje in samenwerking met Stichting Promotie Waterland. Yoga Nidra is een vorm van yoga waarin je op een matje ligt en werkelijk niets hoeft te doen. Helena begeleidt jou naar een diepe ontspanning en brengt je in de geestelijke theta-staat. Oftewel ontspannen het weekend in met Yoga Nidra en klankschalenheling. Hartjespui, Edam, vrijdag 21 augustus vanaf 19:30 tot 20:15. Er zijn kosten aan verbonden. Kijk even op de website van Stichting Promotie Waterland.

Titel is duidelijk. I'm not here to make friends. Sam Smith. Daarvoor Keizer in de Munich. Kijk me na. Rainbow Man. All you ever wanted. Straks na tweeën. Een nieuwe 2 na 2. Vandaag doe ik het iets anders. Twee platen die alles te maken hebben met Kermis 2026. Deze plaat niet. Daryl Hall en Dirt Notes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Maar waarom Ventorisch?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Ventori.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Wie zit er vandaag in de 2 na 2?
1: Kijk eens, Cor. Het reuzenrad kun je al zien.
2: Ja, zo mooi, hè?
1: Hey, en jij al kaarten voor die top, hè?
2: Top? Weet je wat pas top was? Vroeger was pas top.
1: Oh ja, bedankt, Cor.

0: Misschien voelen we toch wel een beetje aangesproken. Going Loco, Major Dundee. Maan en de jeugd vertegenwoordig. En natuurlijk Frans de Gaal. Straks, dan doen we na Eros Ramazzotti en Vicky Sue Robinson schakelen voor het laatste lokaal en regionaal nieuws.
1: Ab-

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie heeft een 21-jarige man uit Monnikendam aangehouden als derde verdachte in de zaak rond de gijzeling met geweld in Lisse op 22 juli. Hij was destijds 20 jaar. Bij de gijzeling werd een slachtoffer opgesloten en beroofd, waarna de verdachte vluchtte. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden. Voormalig BBB-politica Mona Keijzer werkt aan de mogelijke oprichting van een nieuwe partij, voorlopig aangeduid als Project 2029. Ook oud-onderwijsminister Gauke Moes is hierbij betrokken. Na haar breuk met Caroline van der Plas en de BBB-top werd al gespeculeerd over een eigen partij, eventueel in samenwerking met de groep Marcus Sohe, meldt het NAD. Keijzer hield dergelijke plannen tot nu toe af, omdat ze eerst tijd wilde nemen om haar toekomst te bepalen. Winfried Zwarthoed uit Volendam zwemt zaterdag 22 augustus samen met Tamara uit Vroomshoop het IJsselmeer over, van Stavoren naar Medemblik. De 22 kilometer lange tocht in open water leggen ze wisselend af onder de naam Volhoop voor de hersenstichting via Swim Via Brains. Zijn motivatie is persoonlijk. Zijn moeder heeft dementie en een neefje niet aangeboren hersenletsel. Doneren kan via de website van Swim Via Brains. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De LOVA is er met muziek voor thuis, op je werk of...

Ja, komt me wel eens bekend voor. Althans, ik krijg het wel eens te horen. Ik ben een dromer. Manuel, daarvoor Aretha Franklin, Freeway of Love. Natuuractiviteiten met IVN Waterland. Wat kun je doen? Ga mee met een mini-excursie. Planten, bossen, insecten of heemtuin. Met een ervaren natuurgids. Dat kan aanstaande zondag 23 augustus. Heemtuin De Dwarsgouw in Purmerend. Begint om 10:30, 11 's ochtends, duurt tot 14:00 PM. En de toegang is gratis.

grote kleine man Bruno Mars. Daarvoor Harry Styles en Juanes. Ik dank je voor het luisteren naar Schudde in de Middag voor deze donderdag 20 augustus. Straks veel plezier met Johan Veerman. Hij gaat weer graaien. En ik ga eruit, onder andere met deze van Direct.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
6: Moet je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
8: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LVE Radio met Graaien.

begin jaren 90. Hip and happening, de dames van Total Touch. Love Me in slow motion. Nou, we gaan zeker niet in slow motion verder. Zeker niet na die drie heerlijke uren van Jure Bos. Dankjewel, Jure. We gaan lekker graaien zoals je gewend bent op de woensdag, donderdag en vrijdagmiddag. Bijzonder vaag weer. 20,5 graden meter thermometer hier aan de sportlaan. Zie je juist nog onweer. We bakken met regen naar beneden. Nou, ik hoop dat je lekker droog zit. Lekkere muziek voor je onderweg. De nieuwe Yves Beerens heb ik voor je. Die vind ik bijzonder zonnig en prettig. En over zonnig gesproken, daarover straks meer. Eerst terug naar Australië. Daar woont deze dame, Miss Natalie Imbrue.

0: Sugar Babes op de LOVJ. En deze plaat stond er opeens in. Opeens in mijn playlist. En dat kan maar één man gedaan hebben. Ik kijk jou aan, Vincent Veestra. Ik ben erg benieuwd. Ray in Beer. Een nieuwe single. Dit is De Zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch.

Volgende week zaterdag, dan zijn ze samen te zien in De Beste Zangers. Busy samen met Yves Berendsen. Ja, ze kwamen elkaar tegen op dat eiland en dachten, nou, we gaan samen even een nummertje maken. En hij is gezellig. Zo dadelijk het nieuwsoverzicht naar deze heerlijke klassieker. Dit is Boston en hun Amanda.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De N244 in Zuidoost-Beemster zijn gisterochtend 4 voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. De botsing gebeurde rond 8:45 bij de afslag van de A7. Door hevige regenval en vermoedelijk niet werkende verkeerslichten ontstond een kettingbotsing. Een bestuurster raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Waterland plaatst een kritische opmerking bij het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Zaanstreek-Waterland. De verplichte regio-indeling beperkt volgens het college de keuzevrijheid van gemeenten. De regio, waarin ook Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland en Zaanstad samenwerken, vloeit voort uit de wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, die wachtlijsten moet verminderen en specialistische hulp beter beschikbaar maakt. In de Dirk Visstraat in Volendam staat al langere tijd een aanhanger geparkeerd. De gemeente roept de eigenaar op om zich te melden en het voertuig voor vrijdag 21 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan laat de gemeente de aanhanger op kosten van de eigenaar zelf weghalen. En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanmiddag wordt het muziek graaien.
2: Dat wordt een totale mislukking.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Lekker als je alles weet. Wat ik wel weet en je kan vertellen, het Single Festival gaat weer van start vrijdag en zaterdag 25, 26 september. En het grootste deel van het programma van deze 44ste editie van het Single Festival staat al online. En ook op onze website. Dus ga je heen en je denkt, nou, ik ben benieuwd waar ik naar ga kijken. Surf naar onze website, rtvlof.

Leuke dame, Duffy en haar Mercy. Ken je deze plaat nog uit de jaren 80? Het was de familie Womack en Womack. Even uit mijn hoofd, 1988. En toen hadden ze echt een mega hit. Het waren pa en ma, Womack en Womack. Nummer 1 dus met deze Teardrops. Whenever.

al echt helemaal grijs gedraaid. Maar goed, de familie Womack had ook een aantal kinderen. Ja, en drie zussen. Nou, wat denk je? De Womack Sisters, If I Let You. Deze week ons lievelingetje.

ontzettend muzikale familie. Ja, en deze dames zijn ook. En het grappige is dat hun oom de soul-legende Sam Cooke is. Ja, dat is een grootvader. Ja, oh, dat is wel te gek. Ik zat even na te denken. Stel dat je oom een hele bekend Piet Veerman. Dat zou je oom zijn. Ja. Nou goed, dan behoor je toch wel tot een van de grote families qua zangkwaliteiten. Ons lievelingetje deze hele week, de familie Womack. Deze dame is al een tijdje uit ons midden. Maar ja, bij iedere dansgelegenheid dan komt ze weer de dansvloer op. Nog steeds in ons hart. Miss Donna Summer en...

1984 klinkt als de dag van gisteren. Nee, het is een aantal jaartjes geleden deze hit van Stevie Wonder. I Just Called To Say I Love You. En mijn welgemeende excuses, want deze plaat hou je in ieder geval tot morgenavond in je hoofd. Straks rond de klok van 4:15 de column van Kortol. Wat had hij afgelopen zaterdag te vertellen? Straks dus in het tweede deel van dit programma.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie, smitduurzameenergie.nl.
5: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
7: Moet je naar je nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Bij wie?
8: Bij Venturi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige W.K. Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het druk bij Zandvoort vanwege de Formule 1. Verder staat er nu een lange file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog is de rechterrijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Dit kost je ongeveer 20 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Hier is de vertraging een klein kwartier. En rijd je op de N247 van Amsterdam naar Hoorn, dan kom je in de file bij Broek in Waterland-Noord. Tot aan Volendam is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
9: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Stars on my soul. In het tweede uurtje van Graaien mocht je dit inschakelen. Goedemiddag. Dit is LOVJ Radio. Een berichtje wat ik las in het Noord-Hollands Dagblad over Simon Koning. Want die wil namelijk de gasten opsporen die zijn gloednieuwe motor uit zijn schuur hebben gestolen. Wat is het verhaal? Simon Koning stond na een periode vol fysieke ongemakken om te trappelen. Om te beginnen aan de tweede helft van het motorsportseizoen. Maar het noodlot sloeg wederom toe voor de motorcrosser uit Oosthuizen. Zijn praktisch nieuwe motor werd afgelopen weekend uit zijn schuur gestolen. Hij zegt, mijn vertrouwen in mensen is aardig gedaald. De dieven maakten twee motoren, een jerrycan benzine en twee bodyprotectors en een helmbuit. Hij zegt, het waren wel een stelletje prutsers. Dat vindt de 27-jarige Simon Koning. Hij zegt ook, ze hebben er 17 minuten over gedaan om het slot open te krijgen. Nou, dat had ik zelf sneller gekund. En ik denk trouwens dat ze ook een opdracht hebben gehandeld, want ze wisten wel waar ze moesten zijn. En hij heeft een kleine €1500 cash beloning. We gaan het berichtje later ook even op onze website zetten. Vanmiddag. Mocht je zo'n crossmotor hebben gezien, ja, dan gaan we natuurlijk deze gast ontzettend helpen. Ja, ik bedoel, dat is even flink balen als je een nieuwe, gloednieuwe crossmotor uit je schuur wordt gestolen. Prachtige rode trouwens. Straks dus op onze website rtvlof.nl en straks ook de column van Kortol naar deze van Carol Emerald.

0: I've been calling you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me.
1: Ik vind het echt doodzonde. Deze dame is ermee gestopt. Optreden, albums maken. Ja, ze begon als zangcoach. Nou, dat ging zo goed dat ze vooral in Engeland hele hoge ogen scoorde. Maar ja, nee, ze vond het toch niks. Ze wil lekker terug naar zang. Zangjuffrouw, zanglerares, om het zo maar even te zeggen. Zangcoach. Ja, zullen we het even heel netjes benoemen. Zangcoach. Gelukkig hebben we haar platen nog. En gelukkig hebben we ook Kortol, die iedere zaterdagmiddag aanschuift. Hier in de studio aan de Sportlaan. Afgelopen zaterdag bij Vincent Veenstra. En Cor nam ons heel even mee de toekomst in.
2: Nou, ik wil me eigenlijk deze week een beetje richten op de zeer nabije toekomst. En niet zozeer terugkijken op het verleden. In ieder geval op de afgelopen week. Behalve dan dat ik toch wel ingegeven werd voor dit onderwerp. Door wat ik in gesprekjes deze week opving. Rondom dat de scholen weer starten. Nou, je weet, ik heb daar wel wat verleden liggen in de scholen in Volendam. En als je dan hoort dat bijvoorbeeld op Don Bosco is afgelopen woensdag de administratie weer begonnen. In de aanloop naar wat er dan vanaf maandag binnen gaat komen aan leraren en vervolgens aan leerlingen. Dan zie je dus dat vergeleken bij toen ik nog voor de klas stond en laten we zeggen, mocht meedenken over een heleboel dingen. Zaken aan het veranderen zijn die toen al zichtbaar werden, maar waar je wat meer grip op had. Maar sinds de komst van de social media is dat steeds lastiger geworden. En is het voor mensen met de nodige commentaren en kritieken steeds makkelijker geworden om vooral anoniem, maar soms ook gewoon met naam en toenaam, overal op in te haken en in te hakken. Ik hoorde dat bij het uitreiken van de rapporten in de laatste schoolweek van Don Bosco, en dat was de laatste woensdag of donderdag voor de vakantie, dat er zo'n 50 rapporten niet opgehaald werden. Werden gewoon niet opgehaald. En dat snap ik wel een klein beetje, want in magister kun je alles terugvinden. Maar dat papieren bewijs, zeg maar, dat heeft toch een waarde. Maar dat niet alleen. Die envelop met dat rapport erin wordt ook gebruikt om eventuele mededelingen die met de nabije toekomst te maken hebben aan de ouders en aan de leerlingen mee te geven. En als je dat rapport niet ophaalt, heb je die brief ook niet. En als dan de vakantie ten einde loopt, en zoals de gemiddelde puber dan toch wel een beetje zenuwachtig en misschien wel opstandig wordt. En zo waren er best wel veel leerlingen de afgelopen week die aan de rokken trokken van hun ouders. Van in welke klas zou ik komen? Wie wordt mijn mentor? Weet jij mijn rooster al? En in die brief stond met name toenaam per uur bijna aangegeven hoe laat en wanneer en hoe dat precies zou plaatsvinden. Dus op een gegeven moment gaat de telefoon en dat meisje wat dan, nou, die mevrouw moet ik eigenlijk zeggen, dat dan bij de receptie de meeste telefoontjes aanpakt, die krijgt dan een riddel waarom of Don Bosco zo laks is met het doen toekomen van de toch wel vereiste gegevens. En dan vraagt zij keurig netjes aan een van die vaders, die al pittig tekeer gegaan was over de manco's die Don Bosco steeds maar achterlaat. Ze vroeg ze aan die vader, heeft je zoon het rapport dan niet overgegeven? Nee, dat heeft hij niet opgehaald. Waarom heeft hij dat niet opgehaald? Nou, in magister stonden de cijfers en dat vond hij wel genoeg. En dat zag hij na de vakantie wel. Toen zegt dat meisje, ze bleef zo lang mogelijk netjes. Ja, maar er zat een brief bij. En alle vragen die u nu heeft, werden in die brief beantwoord. Dus, en dat gebeurde niet één keer. Dat gebeurde de afgelopen woensdag, donderdag, vrijdag zo'n 14 keer. En ze werd daar helemaal tureluurs van. En waarom doet zo'n school dat nou wat later allemaal, niet allemaal in die weken voor? Er is altijd een bepaald percentage dat met welke beslissing ook genomen wordt over welke mentor dan ook en over welke klasseindeling ook, Dat gaan we niet doen, hè? Ik zit niet in die klas. Oh, mag zij niet? Dan ga ik ook niet. En dat soort discussies. Maar dat is nog tot daar aan toe. Als zo'n kind van 13, 14, 15, 16, zeg maar, wat opstandig is en ziet dat bijvoorbeeld, en met name van zo'n tweede naar zo'n derde klas VMBO, of van zo'n derde naar zo'n vierde klas HAVO, waarin je zeg maar van een totale eenheidsklas overgaat naar een klas met clusterformeringen. Van het vakkenpakket van de een scheelt nogal wat van de ander. En bij bepaalde lessen, laten we zeggen bij gym en bij Nederlands, zitten ze weer bij elkaar. Maar als je bijvoorbeeld wel economie en Frans in je pakket hebt, maar geen geschiedenis of aardrijkskunde, dan mis je op een gegeven moment een aantal uren je vriendinnetje in de klas. En dan op een gegeven moment gaan die ouders daar tegen tekeer. Maar dat is nog tot daar en toe. Daar kan de school gewoon antwoord op geven. Maar dan zetten ze dat ook in de social media. Wat vind jij daar nou van? Ja, en dan ja, de bewoordingen die daarin gebruikt worden. En soms nemen mensen daarin ook het woord die het helemaal niet over hun eigen kind hebben, maar die alleen nog meer olie op het vuur gooien. Ik heb in de loop der jaren, toen ik nog veel voorlichting mocht geven in mijn arbeidszaam werktijd, heb ik heel veel lezingen gegeven aan heel jonge ouders. En een van mijn standpunten was altijd: als er wat is, A, voer die discussie niet met je kind erbij. B, de oplossing ligt niet altijd in jouw geklaag. En C, zoek het niet steeds steun bij een ander. Maar ga netjes op het moment dat dat kan, gewoon in gesprek met de school en kijk of er een oplossing voor je is. Maar we zijn natuurlijk een fase verder. Die social media is heel makkelijk. Daar kun je een hele groep om je heen en die ratelt maar door. En dat is dus diep triest. En de oplossing ligt daar gewoon niet. Dus ik zou willen vragen aan alle ouders: laat nou eens komende donderdag, vrijdag je eigen zoon of dochter ervaren wat het is. Dat ze eens een keer met andere kinderen om zich heen te maken krijgen. Dat is goed voor de sociale kwaliteit van jouw kind. En als jij daar dan vierkant achter gaat staan en alles over je rug laat wegglijden waarmee die 's avonds thuis komt, dan zul je zien dat zo'n kind naar een hele mooie toekomst gaat en weet dat het zich gesteund voelt omdat jij niet meemopperde.

Muziek waar je vrolijk van wordt. Jos Baker en zijn selection. Zijn Beautiful Rose. En weet je waar ik nou blij van word? De nieuwe Kermis Hitparade. Ja, die gaat komende woensdag het daglicht weer zien. 9 uur de eerste keer op LOVJ Televisie. En later ook te zien via ons internetkanaal. En de clips zijn leuk. Ja, het wordt ieder jaar al gekker. Heel veel leuke clips zijn erin gezonden. Ze worden nu nog achter elkaar gezet en gemonteerd. En vanaf woensdag dus te zien op LOVJ Televisie en vooruitzendtijden. Ik denk dat het rond de vrijdag op onze website staat. www.rtvlof.nl kan je daar de uitzendtijden vinden. En dan maandag en dinsdag. Maandag de oude Kermis Hitparade uit 2024. En dinsdag die uit 2025. En dan woensdag zeg maar de nieuwe. Oh, ik heb er zin in, vrienden. Het aftellen is begonnen hier binnen de muren van de lokale omroep.

0: Ieder jaar eind september gaan we richting Malaga. En daar drinken wij er 1, 2, 3, misschien ook wel 4 van deze glazen. Tinto de Verano. Lekker. En ook een leuke plaat van Joey Nicolai hier bij de LOVJ. Het is even kijken, 4:55. Tijd voor onze nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie heeft een 21-jarige man uit Monnikendam aangehouden als derde verdachte in de zaak rond de gijzeling met geweld in Lisse op 22 juli. Hij was destijds 20 jaar. Bij de gijzeling werd een slachtoffer opgesloten en beroofd, waarna de verdachte vluchtte. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden al 2 andere verdachten aangehouden. Voormalig BBB-politica Mona Keijse werkt aan de mogelijke oprichting van een nieuwe partij, voorlopig aangeduid als Project 2029. Ook oud-onderwijsminister Gauke Moes is hierbij betrokken. Na haar breuk met Caroline van der Plas en de BBB-top werd al gespeculeerd over een eigen partij, eventueel in samenwerking met de groep Marcus Sohe, meldt het NAD. Keijse hield dergelijke plannen tot nu toe af, omdat ze eerst tijd wilde nemen om haar toekomst te bepalen. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil permanente bewoning van de recreatiewoningen mogelijk maken. Gemeenten moeten voorkomen dat bewoners zomaar op straat komen te staan en mensen in schrijnende situaties beschermen. De afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden uitgewerkt in een landelijk handelingskader. Dat moet voor het einde van dit jaar klaar zijn.
2: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds iets drukker onderweg in Noord-Holland. Het meeste oponthoud heeft het verkeer rond Zandvoort door de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat file bij Bentveld. Hier is de vertraging ongeveer 40 minuten. De N208 van Sassenheim naar Velzen, daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A22. Vanaf Zandpoort 10 minuten oponthoud. Op de N307 van Kampen naar Horen staat file bij Enkhuizen. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En ook staat er een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert naar de markt.

Ook een lekkere zomerbanger uit de jaren 90. Aswa, Don't Turn Around. En over zomerbangers gesproken. Ja, we hadden hem eigenlijk een weekje of twee weken eerder moeten doen. Maar de zomerstop 50, vrijdag, dan gaat hij los. Patrick van den Berg tussen 2 en 6 uur hier op LOVJ Radio. En ja, en ik weet zeker, als Patrick al die 50 lekkere zomerrits gaat draaien, dan gaat dat zonnetje vanzelf wel schijnen. Straks nog, wil ik het nog even hebben met je over Ed Guit en Paul Wanten. Want die twee gasten, ja, die zijn weer helemaal los.

En dat is toevallig ook de titel van het nummertje. De banner Someone to You. Ik zei het al, Ed Guitenpal, want ze zijn weer helemaal los. 12 afleveringen hebben ze alweer gemaakt. Ik heb het over een podcast. Ik weet niet of je er wel eens naar luistert. Gisteren toevallig nog een leuke podcast geluisterd. Uiteraard deze ook geluisterd. Heerlijk als je in de auto zit en je denkt, nou even geen muziek. Deze twee mannen kunnen er wat van. Serieus. Mocht je 's ochtends keer in je auto stappen en je bent chagrijnig, zet hem even aan, de podcast van deze twee mannen. Ja, en ik heb erg ontzettend gelachen over de bizarre wintersportavonturen. Nou goed, ben je benieuwd naar de verhalen, de grappen en ongein? Luister dus naar Guit met Wanten.

Je zou toch zo in de bank willen kruipen, pleetje over je heen. Luister naar deze man, Marvin Gaye, What's Going On. Wat een heerlijke stem heeft deze gast toch. Even over kleedjes gesproken. Het is niet nodig, nee. Kleine 20,5 graden nu in Waterland. Vanavond neemt de buiigheid geleidelijk af. En komende nacht beperken de buien zich langs de kustgebieden. Landinwaarts bij ons is het droog. Het koelt af naar een kleine 13 graden vannacht. Morgen opnieuw buien met onweer. Af en toe schijnt de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ook morgen rond de 20, 21 graden. Kijk ik even naar het weekend. Dan zondag de minste kans op neerslag. Dinsdag weer wat meer. Maar de temperaturen gaan geleidelijk weer omhoog naar een kleine 22, 23 graden.

Met het heerlijke stemgeluid van Stevie Nicks samen met Fleetwood Mac natuurlijk. Seven Wonders. Ik neem deze ovatie even in ontvangst, maar daar zitten we klaar voor. Een staande ovatie voor Ome Klaas. Zo dadelijk, middagritme. Graag tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Maar waarom Ventori?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus baby?
4: Bij Ventori.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het met name erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort rijdt het langzaam vanaf Haarlem. De vertraging is ruim een uur. De N208 Sassenheim richting Velzen bij de aansluiting met de A22 10 minuten oponthoud. Ook op de A9 rijdt het langzaam van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot 25 minuten vertraging. En verder nog een file op de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Bij Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
12: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
11: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
12: Klinkt goed.
13: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. We noemen het ook wel een nieuwsuur. We hoorden net Jan Smit met Hoofd leeg, hart vrij. Ja, het was wel een grandioos succes, hè, vorige week. Die drie optredens op het Marinepark, het was geweldig. Daarvoor hoorden we Steve Miller Band met The Joker. Het staat op het gelijknamige album, uitgebracht in 1973. Dan gaan we verder met de BZN, met Feeling Good, Feeling Fine.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ruim een half jaar na vaststelling van het ontwikkelkader voor de Julianenweg door de gemeenteraad, eind januari, blikt het college in juli terug op de voortgang. Het kader vormt de basis voor de geleidelijke transformatie van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied. Volgens de raadsinformatiebrief vervult de gemeente daarbij voortaan een regisserende, faciliterende en toetsende rol. Op de N244 in Zuidoost-Beemster zijn gisterochtend 4 voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. De botsing gebeurde rond 8:15 bij de afslag van de A7. Door hevige regenval en vermoedelijk niet werkende verkeerslichten ontstond een kettingbotsing. Een bestuurster raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. 15 locaties van de Zorgcirkel hebben het bronzen certificaat van de milieuthermometer Zorg behaald. Daarmee zet de ouderenzorgorganisatie een belangrijke stap naar duurzamere en toekomstbestendige zorg. Het certificaat onderstreept de inzet van medewerkers om duurzaam werken onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. 5 locaties zijn hiervoor bezocht en beoordeeld door een onafhankelijke auditor.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Blauwe Vlinder, Simon Stijn. En de voorsting met het prachtige Fields of Gold. Het nummer is letterlijk geïnspireerd door een veld van goud. Sting schreef het nadat hij een landhuis had gekocht in Wiltshire, in het zuidwesten van Engeland. Vanuit het huis keek je uit op de gerstvelden. De zonsondergangen en de kleuren van het veld vormden een inspiratie voor de tekst van het nummer Fields of Gold. In Sting's boek Lyrics by Sting beschreef de zanger het uitzicht van zijn 16e eeuws landhuis. In Engeland is ons huis omringd door gerstvelden. En in de zomer is het fascinerend om te zien hoe de wind over het glinsterende oppervlak beweegt. Ik zie het als golven op een oceaan van goud.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. En dat gebeurde nadat een kennis geen contact met hem kon krijgen en de politie waarschuwde. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld, maar hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Zijn daad hing samen met veel andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in en rond Amsterdam. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. En als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Het weer, tussen de buien door schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie heeft een 21-jarige man uit Monnikendam aangehouden als derde verdachte in de zaak rond de gijzeling met geweld in Lisse op 22 juli. Hij was destijds 20 jaar. Bij de gijzeling werd een slachtoffer opgesloten en beroofd, waarna de verdachte vluchtte. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden. Winfried Zwarthoed uit Volendam zwemt zaterdag 22 augustus samen met Tamara uit Vroomshoop het IJsselmeer over, van Stavoren naar Medemblik. De 22 kilometer lange tocht in open water leggen ze wisselend af onder de naam Volhoop, voor de hersenstichting via Swim Via Brains. Zijn motivatie is persoonlijk. Zijn moeder heeft dementie en een neefje niet aangeboren hersenletsel. Doneren kan via de website van Swim Via Brains. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil permanente bewoning van de recreatiewoningen mogelijk maken. Gemeenten moeten voorkomen dat bewoners zomaar op straat komen te staan en mensen in schrijnende situaties beschermen. De afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden uitgewerkt in een landelijk handelingskader. Dat moet voor het einde van dit jaar klaar zijn.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Zo staat er een lange file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voorbij Haarlem is de vertraging ruim een uur. Op de N208 Sassenheim richting Velzen staat file bij de aansluiting met de A22. Hier een kwartier vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek bij Akersloot in slechte toestand. Vanaf knooppunt Velzen 20 minuten extra reistijd. En op de A7 van Zaanstad naar Horen staat file bij Purmerend Zuid. Hier is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Reeling in the Ears, een nummer van Steely Dan, hier gecoverd door Hocus Circus. En daarvoor Breakfast in America. Het staat op het gelijknamige zesde studioalbum van de Britse rockgroep. Het werd uitgebracht in 1979. Het album leverde vier hits op: The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home en Breakfast in America. Van het album werden in de Verenigde Staten meer dan 4 miljoen en wereldwijd 11 miljoen exemplaren verkocht. Het album werd een nummer 1 hit in de Billboard Hot 200. Dan gaan we verder met Freddie and the Dreamers, If You Make a Fool of

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Voormalig BBB-politica Mona Keijse werkt aan de mogelijke oprichting van een nieuwe partij. Voorlopig aangeduid als Project 2029. Ook oud-onderwijsminister Gauke Moes is hierbij betrokken. Na haar breuk met Caroline van der Plas en de BBB-top werd al gespeculeerd over een eigen partij, eventueel in samenwerking met de groep Marcus Sohe, meldt het NAD. Keijse hield dergelijke plannen tot nu toe af, omdat ze eerst tijd wilde nemen om haar toekomst te bepalen. In de Dirk Visstraat in Volendam staat al langere tijd een aanhanger geparkeerd. De gemeente roept de eigenaar op om zich te melden en het voertuig voor vrijdag 21 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan laat de gemeente de aanhanger op kosten van de eigenaar zelf weghalen. Waterland plaatst een kritische opmerking bij het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Zaanstreek-Waterland. De verplichte regio-indeling beperkt volgens het college de keuzevrijheid van gemeenten. De regio, waarin ook Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland en Zaanstad samenwerken, vloeit voort uit de wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, die wachtlijsten moet verminderen en specialistische hulp beter beschikbaar maakt. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Veerman en Schilder met De tijd stond even stil. Nou, en dat moet gebeurd zijn in het jaar 2005. Ik weet er niks van. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze laatste middagritme van de week. Zaterdag ben ik er natuurlijk weer met Terug in de Top 40. En dat is middags van 3 tot 5. En dan sluit ik nu weer af met een van mijn grote favorieten. En dat is Rod Stewart, zeker. Met Reason to Believe. Tot zaterdag.
1: If I listen long enough to you.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Moet je naar geen nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT-ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Moet je in naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Baby?
6: Bij Venturi.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
1: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
0: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
15: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
16: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
17: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Goedenavond, het is donderdagavond, de derde donderdag van de maand, dus het Noordzee Jazz Festival. De aflevering van dit jaar is net afgelopen en er komen verschijnen mooie opnames. Daar gaan we weer gebruik van maken met mooie teksten erbij om het allemaal zo netjes mogelijk te doen. Maar daar ben ik mee bezig, dus dat krijgt u te horen, zeker tweeën. Vanavond opnames uit 2003 van Diana Reeves. En omdat Diana Reeves zo'n bijzondere zangeres is, heb ik een heel café vol met fantastische mooie vrouwen. Zingende vrouwen. En het zijn plaatjes om te zien ook. Dus gaan we lekker zitten, luisteren. Luister maar naar mij, dat ze mooi zijn. Want dat kan je op de radio helaas niet zien. Maar we begonnen met ook een bijzondere zangeres, Jill Heather Scott. Oftewel gewoon kortaf Jill Scott. Geboren op 4 april 1972. En nou ja, omdat het zo mooi damescafé is vanavond, alle twee uur, mocht deze gitarist-zanger ook nog even meedoen bij de opening. George Benson. Dat komt van een album, dit Summertime, wat ze dus zong als opening uiteraard. Dat komt van een album. Dat heet heel uitgebreid, dat is een verzamelalbum uit 2004, 10 augustus 2004. En dat heet The Society of Singers Presents. Dubbele punt. Great voices, great songs. Nou, dat kan je hier wel zeggen. Jill Scott en George Benson. Ik weet alleen niet wie er bij meespeelde, want dat staat er dan weer niet bij zo'n verzamelalbum. Maar dat doet er niet toe. Aflevering Summertime van Jill Scott en George Benson. Die hebben we gehad. Dat was de opening. Dan gaan we nu naar 13 juli, zondag 13 juli 2003. In Den Haag nog. Met Peter Martin op de piano, Ruben Rogers bas en Gregory Hutchison drums. En die twee laatste die zijn ook bekend bij onze eigen pianist Peter Beets. Want daar heeft hij een prachtig studioalbum opgenomen met muziek van Oscar Peterson. Ruben Rogers bas en Gregory Hutchison. En op de piano Peter Martin. En met haar eigen stembanden en een prachtig mooi geluid Diana Reeves. We beginnen met drie nummertjes achter elkaar. I Remember Sarah, want dat was een ode aan Sarah Vaughan muziek. Daar was zij een echte fan van. I Remember Sarah. Het tweede nummer is In Your Eyes. En het derde nummer is Endangered Species. Dus dat gaat om dingen die uitgeroeid raken. Mensen, dieren, planten. Ja, zuivere lucht. Zoek het maar uit. Ze was ook politiek heel bewust, deze Diana Reeves. Hier komt ze, 13 juli 2003, in Den Haag.
1: Thank you. Thank you. A one.

Thank you. Thank you so much. Thank you very much.

Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.

0: Thank you.
1: We luisteren naar een optreden van Diana Reeves op het Noordse Jazz Festival 13 juli 2003 in Den Haag. Met Peter Martin, piano, Rummer Rogers bas en Gregory Hutchison drums. Dat zijn jonge gasten. Er waren er toen helemaal jong. Nou zijn ze natuurlijk toch wel iets ouder. Diana Reeves is van 1956, 23 oktober. En die drie begeleiders, Peter Martin is van 1970. Rummer Rogers van 1974. En Gregory Hutchison ook van 1970. Dus ja, dat waren nog lekkere, jonge, enthousiaste gasten. En dat kon je ook merken aan het optreden. En dat kan je zien als je de YouTube-opnames volgt van het Noordse Jazz Festival. Dan kan je dat ook zien dat het een fantastisch mooie optreden was. En zij is natuurlijk ontzettend beroemd geworden met de sluitingsceremonie van de Winterspelen in Canada in, was het 2002? Nou, in ieder geval, toen is ze ja, wereld beroemd geworden. Want het is ook een heel aardig mens om te zien en om te horen praten over muziek en over begeleiders vooral. Want dat vindt ze ontzettend belangrijk. Natuurlijk is dat belangrijk, ja. Het Noordse Jazz Festival 2003. We gaan verder met nog drie nummers achter elkaar. Make Sure You're Sure. I Remember. En het slotstuk Testify. Dat is iets langer, maar dat was ook een toegift min of meer met een heel lang stuk eraan. Hier komt nog voor u Diana Reeves op het Noordse Jazz Festival van 2003.

Thank you.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Maar waarom Ventori?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
1: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd. Dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
0: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Daar zijn we weer aan de andere kant van 8 uur met prachtige, mooie zangeressen. Want het eerste uur, Diana Reeves, wat een mooi concert is dat om nog eens een keer terug te kijken en te luisteren. Geweldig mooi. Nu het Nederlandse deel. En ik begon met een dame, ze is helaas niet meer onder ons, maar ze heeft het heel, heel, heel lang volgehouden. Die fantastische carrière. Europe's First Lady of Jazz. Dat is echt met voorsprong. Rita Reis. En dit was een van de eerste opnames die er officieel, commercieel van daar zijn uitgebracht. 1949. Ja, ja. Toen was deze man er dan niet eens. Godzijdank. Het komt uit een privé opnamecollectie van de familie van Rita Reis. En het is met Piet van Dijk en his Dutch Radio Dance Orchestra. Ja, had je toen nog van die prachtige horen, de Ramblers, de Skymasters. Och, man, man, man, man. Daar zijn natuurlijk wel het jazzconcert van het jazzorkest van het Concertgebouw uit voortgekomen en het Metropoolorkest. Maar toen had je er nog veel meer van die echte mooie radioorkesten. Dit was Piet van Dijk met mede-vocalist Tom Kelling. En gitarist. Ado Broodboom, die was er toen al bij. Trompet. Piet van Dijk, tenorsax. Wim Vernie, klarinet en tenorsax. Joost Philips, piano. Daan van, gitaar. Ted Powder, bas. En Wessel Ielke, ja, drums. You're adorable. Hey, you're adorable. En dat heette tussen haakjes die Alphabet Song. Ja, heel oud liedje. En dat was Rita Reis. Als opening van dit tweede uur. En dat is dan die privéopnames en andere. Met Matthews en uiteraard het Pim Jacobs trio. Ja, wel zeker weten. Gekomen op een cd'tje. Een album I Caught Rhythm. Met Boys Big Band ook. Theo Lovendi, Lars Gulin. Met Matthews en Pim Jacobs. Yes. En ja, dat is mooi. Hartstikke leuk om dat te kunnen draaien. We gaan naar een andere zangeres. Ook niet meer onder ons. Want Rita Reis is overleden. Ze was van 21 december 1924. En ze is overleden 28 juli 2013. Eerder overleden. En ook later geboren. Dus veel jonger gebleven eigenlijk. Jammer, jammer, jammer. Johanna Rafalovic. Oftewel, ja, ze is natuurlijk van midden-Europese ouders uit Polen. Ze zijn naar Nederland geëmigreerd in de 30e jaren. Want zij is geboren op 4 maart 1933 en overleden 29 november 1989. Ik heb het over Ann Burton. Wat een mooie stem ook en een hartstikke mooie vrouw. Ja, Ann Burton van het album Early Blue uit 1968... met het Metropoolorkest, ik noemde het net al. Ook een heel mooi cd'tje. Allemaal The Treasure of Dutch Jazz, uitgegeven door het Nederlands Jazzarchief. Zoek het maar eens op, ga het maar eens googelen. Daar kan je vriend van worden. En dan kan je tegen gereduceerde prijzen die prachtige uitgaves bekomen. En je kan één keer per jaar naar een vriendendag. En dan zie je al die nog leven dan. Al die artiesten die nog leven. Die zie je dan ook wel daar zitten en langskomen. Het is heel erg gezellig. Het Metropoolorkest onder leiding van Dolf van der Linden. Dat was de eerste dirigent die het ontzettend lang gedaan heeft. En die ook heel streng was, heb ik altijd begrepen. Maar daar hoort u nou Ann Burton bij. Van het album Early Blue. Ik ga niet de hele bezetting noemen van dat orkest. Zo gigantisch groot toen al. Even kijken hoor, daar zitten er bekend in. Dan moet ik even al die kleine letters opzoeken. Alle kleine letters, ja. Want dacht jij hoor, Wils Kimper. Ja, nee, oh, wacht even. Dit valt er mee. Het valt er mee. Staan er wat namen bij? Nee, alleen arranged by Piet Scheffer. Piet Scheffer. Ja. 23 februari 1968. Uitgekomen is dit album in 2020. Ann Burton. Metropoolorkest. Dolf van der Linden. Earl Blue. I could have told you.

Ja, mooi. Millie Scott, daar gaan we nog meer van draaien. Dat weet ik zeker, want dat heb ik natuurlijk ook gelukkig zelf in de hand. Maar het is zo mooi om dat allemaal terug te horen. En dat zij zo bijzonder in de jazz was. Ja, het was jammer dat commercieel niet toegestaan was toen de tijd. Dat hebben we wel mee meegemaakt met zangeres en zangers. Patricia Pai heeft 4 nummers bij haar vaders jazzband gezongen. Die zijn nu op een EP'tje verschenen. Dat klinkt geweldig mooi. En als je dan meer van de jazz en de geïmproviseerde muziek houdt, dan is dat natuurlijk bijzonder om te horen. Maar goed, Patricia Pai heb ik vanavond niet mee, maar wel Millie Scott. En de volgende dame, maar die heeft altijd jazz gezongen. Heel veel in Duitsland ook. Duitsland is nog steeds heel, heel, heel beroemd. Millie Scott die is in 1933 geboren en die is nog steeds, die leeft nog steeds. Die is nog onder ons, geweldig mooi. Deze dame is in 1939 geboren. En die is ook nog steeds onder ons. En die is ook op de jazzclub Mokenol in Eindam geweest. En daar heb ik een anekdote over. Nou, dat ga ik vanavond niet vertellen. Maar dat is wel heel erg leuk. Ja, ook een heel geweldig mooi mens. Allemaal deze dames hoor. Zeker weten. U hoort Peter Niewerf op gitaar en Jan Menu op tenorsax. En het is een opname van een cd'tje Reiziger in Muziek. Ja, er moet even wel een verhaaltje bij. Han Reiziger, ook al niet meer onder ons, die was in 1988 gevraagd door een VPRO-regisseur, redacteur. Van, we hebben nog een uurtje te vullen op zondagochtend van 11 tot 12. Zou jij dat willen doen? Ja, natuurlijk.

Maar dan ga ik wel bijzondere muziek presenteren. Nou, dat mocht. En daar kwam een programma uit. Dat heeft geduurd tot 1997, dus 9 jaar. Maar het is voortgezet in vrije geluiden. En dat draait nog steeds. Alleen is het allemaal achter wat andere dingen aangekomen. Dus het is ja, niet zo bekend meer. Maar het is er nog steeds, vrije geluiden. Dat was dus eerst Reiziger in muziek. Han Reiziger. Dat was een reiziger in muziek. En die hadden van alles in de studio. Echt hentai bijzonderheden uit het midden van China en Les Inuits uit Alaska. En, maar bijvoorbeeld ook een capella uit Sint-Petersburg. Het Nederlands Blazers Ensemble. Zo klassiek. Heel bijzondere klassiek. Maar ook Greetje Kouwveld en combo. Greetje Kouwveld. Fantastisch mooi mens ook. Die zingt hier ook een nummertje op dat cd'tje. Staat van alles en nog wat op. Met Peter Niewerf en Jan Menu. Het is opgenomen in de uitzending van 3 december 1989. En zij zingt hier met... nou, dat zei ik al eens, Peter Niewerf. Peter Niewerf en Jan Menu. Zij heeft natuurlijk bij de Skymasters jaren gezongen. Het Metropoolorkest, daar heb je het weer. En Koert Edelhagen, ja, in Duitsland. Jaren. En het Greetje Kouwveld trio. De Boys Big Band ook nog een paar nummers. Jawel. Hier is Greetje Kouwveld bij Han Reiziger op visite. Met Make Me Rainbows.

Dat was Gretje Kouwveld met Make Me Rainbows. Ja, dan komt er wel regen, maar dat betekent ook dat er zon schijnt. Dus dat kan een mooie combinatie zijn. Make Me Rainbows. 3 december 1989 in het programma Reiziger in Muziek op de VPRO TV. Toentertijd, zondagochtend. Elke zondagochtend zat ik onderuit geconcentreerd te kijken en te luisteren naar al die bijzondere muziek die Han Reiziger daar voor het beeld toverde. Geweldig mooi. Ja, dat zijn wat oudere dames. Twee van de vier die geweest zijn, die leven al niet meer. En twee zijn wat op leeftijd. Maar nu komen de zeer actieve en we gaan van... Nou, middelbaar, hè? Mag je wel zeggen, als je in 1969 geboren bent. Nou, dan ben je ook nog jong, hè? Ja, maar je ook nog. Gaan we naar jonger en mooi en fantastisch mooi. Allemaal mooie vrouwen. Ik heb het over een zangeres die toen Rita Reis nog leefde, door haar zelf gebombardeerd werd als er enige en echte opvolgster. Ja, ze hebben het op het podium van de jazzclub Mokenen ook genoemd, Rita Reis. Dat deze zangeres, Faye Klaassen, als zij ziek werd of op vakantie of er niet meer zou zijn, Faye Klaassen haar opvolger zou zijn. En dat doet Faye Klaassen met verven. Echt ook hele mooie muziek maakte. Vanaf 2024 heeft ze opgetreden in de theaters en in muziekpodia. Met een programma over de muziek, over de liedjes van de Amerikaanse zangeres Barbara Streisand. En daar kreeg ze zoveel respons van, hoor. Met de Mike Baudet op de piano en een hele goede band met ongeveer... onder andere Tim Langendijk op gitaar. Er is een album van verschenen. Faye Sings, Barbara Streisand, zo is de titel. Is uitgekomen in mei vorig jaar, 2 mei vorig jaar. Hier hoort u nummer alleen met Tim Langendijk op gitaar en Faye Klaassen vocals. Cry Me a River.

Faye Klaassen met de muziek van Barbara Streisand, Cry Me a River. Dan nu naar een zangeres die komt oorspronkelijk uit Oekraïne, is getrouwd met een Nederlander, jawel. Dasha Bates, de vrouw van Peter Bates. Die komt hier met een album Bach Because. Bach Because, dat is natuurlijk ja, een beetje klassiek. Een fusion van klassiek en jazz en vocaal. Nou, dat is natuurlijk, als je een mooie stem hebt, is dat natuurlijk van tevoren al mooi. En het is mooi. Dasha Bates. Dasha Bates. Nee, Dasha Bates, Harry. Vocals. Michael Rodriguez. Grand Piano. Ja, ze zingt ook bij Peter Bates, hoor. Maar dit wou ze met Miguel Rodriguez doen. Steven Zwanink, bas. En Sander Smeets, drums. Hymne to Peace staat daar ook op. En die ga ik ook draaien, want het vind ik voor een Oekraïens helemaal bijzonder om daar maar over te gaan zingen. Ik heb het over Dasha Bates. Van het album Bach, puntje, puntje, puntje, Because uit 2019. Hymne to Peace.

Dat was Dasha Bates met Hymn to Peace van het album Bach Because. Dan nu naar een nog jonge zangeres. Ze is pas 27. Even kijken. Ja, nu dan is ze inmiddels 28, want dit stukje is uit vorig jaar. Dat is Sarah Bax. Sarah Bax. Het is een debuut-cd. She's the Poem. Nou, teksten zingen kan ze, want het is geweldig mooi. Zij, op dit cd'tje, op dit album, schakelt ze met opmerkelijk gemak tussen jazz, tango, bossa en popachtige arrangementen. En dan is het ook nog niet eens zo'n probleem om het in het Engels, Frans, Spaans of Portugees te zingen. Ga er maar aan staan. Met Jeroen van Vliet op piano, Angelo Verploegen op bugel, de Joshua Herweg op stello, cello en Maximilian Hering op drums. Het album heet She's the Poem en dat komt uit 2025, september 2025. En van dat album draai ik My Ocean.

Sarah Bax met My Ocean. En de tekst erbij, er zat een hoofd boven eigenzinnig en zonder masker. Daar gaat u dus meer van horen, ja. Van de volgende zangeres ook. Die komt ergens, denk uit Tilburg in omgeving. Maar ze gaat natuurlijk nu wereldwijd. Ze begint in de Benelux. Ik heb het over Pau Lee Lim. Zinger, composer, pianist. Zinger, componist, pianist. En ze zingt hier met Harmen Fraaij op de piano, Pascal Vermeer drums, Thijs Meij gitaar en Marijn van der Ven bas. En dat is een album No One Knows. No One Knows is uitgekomen maart 24. En ze zingt daar in twee verschillende bezettingen. Met Harmen Fraaij en Thijs Meij met z'n drieën. En dan de andere twee erbij, Marijn van der Ven en Pascal Vermeer. Het grote, de grote band, zeg maar. Pau Lee Lim, No One Knows, heet het album. Where Would They Go? Want het gaat over de omgeving zoals die nu een beetje ranzig wordt met al die tegenstand tegen AZC's en zo. Daar zingt ze, daar is ze heel gevoelig voor. Gezien de naam zou het best kunnen dat ze ook wat buitenlandse achtergrond heeft. Maar het is in ieder geval een echte Nederlandse zangeres. Pau Lee Lim, Where Would They Go?

Paul Leem, Where Would They Go, 2024. Ja, de volgende zangeres heeft ook niet echt een Nederlands achternaam. Nee, dat klopt, want die is op Cuba geboren in 1964. Via Texas is ze neergestreken, en ook in Mexico stad heeft ze gewoond, is ze neergestreken in Amsterdam. En hier blijft ze voorlopig wel leven, want ze treedt hier met allemaal bekende Nederlanders op. En ze is geweldig een mooi zangeres. Gaat ook over de aarde om ons heen. Tierra heet het album uit 2023. En daarop is de pianist Mark Bischoff, bassist Samuel Ruiz en drummer Enrique Firpi. En sopraan, tenor, saxofonist en fluitist Efraim Trujillo. Hey, waar hebben we die naam meer gehoord? Die speelt hier ook op mee. Percussionist Gerardo Rosales en zanger Alberto Caicedo zingen op dit album ook mee. Het album heet dus Tierra. Ik heb het over Estrella Acosta. We gaan eruit. De komende 2 weken geen Jazz en Blues Café. En aan 10 september hoort u mij weer met 3 uur lang muziek van Sonny Rollins. En daar vertel ik 10 september veel meer over. Hier is Estrella Acosta. Het gaat heel goed. Prettige kermisweken. En tot de volgende keer.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische misters niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
1: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
0: Een slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
9: Alweer een winnaar.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
12: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrisch auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
0: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
2: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
0: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ruim een half jaar na vaststelling van het ontwikkelkader voor de Julianenweg door de gemeenteraad, eind januari, blikt het college in juli terug op de voortgang. Het kader vormt de basis voor de geleidelijke transformatie van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied. Volgens de raadsinformatiebrief vervult de gemeente daarbij voortaan een regisserende, faciliterende en toetsende rol. 15 locaties van de Zorgcirkel hebben het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg behaald. Daarmee zet de ouderenzorgorganisatie een belangrijke stap naar duurzamere en toekomstbestendige zorg. Het certificaat onderstreept de inzet van medewerkers om duurzaam werken onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. 5 locaties zijn hiervoor bezocht en beoordeeld door een onafhankelijke auditor. Winfried Zwarthoed uit Volendam zwemt zaterdag 22 augustus samen met Tamara uit Vroomshoop het IJsselmeer over, van Stavoren naar Medemblik. De 22 kilometer lange tocht in open water leggen ze wisselend af onder de naam Volhoop, voor de hersenstichting via Swim Via Brains. Zijn motivatie is persoonlijk. Zijn moeder heeft dementie en een neefje niet aangeboren hersenletsel. Doneren kan via de website van Swim Via Brains.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Het zou eigenlijk dit jaar nog dichtgaan, maar volgens het COA zijn er te weinig andere plekken om mensen op te vangen. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. De meerderheid van de 5 kinderen en 13 volwassenen heeft milde klachten. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De N244 in Zuidoost-Beemster zijn gisterochtend 4 voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. De botsing gebeurde rond 9:15 bij de afslag van de A7. Door hevige regenval en vermoedelijk niet werkende verkeerslichten ontstond een kettingbotsing. Een bestuurster raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Waterland plaatst een kritische opmerking bij het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Zaanstreek-Waterland. De verplichte regio-indeling beperkt volgens het college de keuzevrijheid van gemeenten. De regio, waarin ook Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormeland en Zaanstad samenwerken, vloeit voort uit de wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, die wachtlijsten moet verminderen en specialistische hulp beter beschikbaar maakt. In de Dirk-Visstraat in Volendam staat al langere tijd een aanhanger geparkeerd. De gemeente roept de eigenaar op om zich te melden en het voertuig voor vrijdag 21 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan laat de gemeente de aanhanger op kosten van de eigenaar zelf weghalen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie heeft een 21-jarige man uit Monnikendam aangehouden als derde verdachte in de zaak rond de gijzeling met geweld in Lisse op 22 juli. Hij was destijds 20 jaar. Bij de gijzeling werd een slachtoffer opgesloten en beroofd, waarna de verdachte vluchtte. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden. Voormalig BBB-politica Mona Keijzer werkt aan de mogelijke oprichting van een nieuwe partij, voorlopig aangeduid als Project 2029. Ook oud-onderwijsminister Gauke Moes is hierbij betrokken. Na haar breuk met Caroline van der Plas en de BBB-top werd al gespeculeerd over een eigen partij, eventueel in samenwerking met de groep Marcus Sohe, meldt het NAD. Keijzer hield dergelijke plannen tot nu toe af, omdat ze eerst tijd wilde nemen om haar toekomst te bepalen. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil permanente bewoning van de recreatiewoningen mogelijk maken. Gemeenten moeten voorkomen dat bewoners zomaar op straat komen te staan en mensen in schrijnende situaties beschermen. De afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden uitgewerkt in een landelijk handelingskader. Dat moet voor het einde van dit jaar klaar zijn.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minimaal vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.